0: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Was haar te jong om op 8 jaar oud

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: good company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
0: heldeburgfm.co.za.
2: This is Heldeburg FM.
0: 93.6.
3: 20 minute voor 6, kom ons begin so een bykie na die ou lekker muziek daar van die 80s. Simply Minds, Don't You Forget About Me. Net hierna kyk ons bykie na die sportwereld waar ons kan uitsien in die naweek.

Nico en Vince hier op Helleberg FM In Your Arms, ook geluister na Leona Lewis, Bleeding Love. Smiddag sê vir my, Christy, hoop het gaan goed met jou, ons is bezig met jou daily date hier op Helleberg FM, dis so 29 minute, amper kies 28 minute voor 2 uur. En as jy nog nie gehoor het nie, ons is by Blockman the Butcher, Home of Bacon, 27 Gerber Boulevard, Cairns Plaza in Somerset West, en die speciale aanbiedinge, die hou net aan, hoe meer ek hier deurloop, deur Blockman the Butcher, hoe meer sien ek al die speciale aanbiedinge wat lee het. Hulle het bijvoorbeeld kameeldoring boerewors. Ek het nou daarop afgekom. En dit gaan vir R121.99 een kilogram, as jy dit daarin belangstel. En iets anders wat baie mense eet is pizza mos. En die pizza basis vir R35.99 en dan sit 4 van hulle binnen in daar die pak vir slechts R35.99. En een ander groot gunsteling van my wat ek ook hier gesien het, wat ek definitief in my mandjie gaan pak, is smoked icebine. Die icebine is daarom een lekker ding. En hulle gaan vir R79.99 per kilogram. Alles wat lekker is, is hier teen een baie speciale prijs. En dit is by Blockman the Butcher, Home of Bacon.

0: Hier is Matthew Mull in my head hier op Helleberg FM. Voor het gaat Joshua na die reen met Sterrenet en hierdie dreenerij begin met Beyonce Texas Hold'em. Nou het ek een paar interessante items hier gekry by Blockman the Butcher Home of Bacon. En dit is pork belly sousati. Ja, pork belly sousaties. Hulle is hier R152,99 kilo. Dan het ook een pork lollipop pack. So, hulle die varkvleis so in die ronde gedraai met een stokkie in, en lyk het nou soos een lollipop, dit is een baie mooi ene. En die ander ene is een pork poikie mengsel, een pork poikie mix wat hulle het, vir 5 kilogram is dit R190. Dit is ongelooflik, dit is die van die speciale aanbiedinge wat hier is by Blockman, the Butcher Home of Bacon. Nou ja, soos ons vroeger genoem het, as jy nie gehoor het nie, die pork shoulder chops, die skouer chops, die is uitverkoop, was R45.90 per kilogram, maar morgen is hulle weer beskikbaar. Die vracht, die trok kom weer morgen met 'n klomp van hulle hier aan by Blockman, the Butcher Home of Bacon. Hulle is in 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, dis waar ons ook is, nog tot 3 uur vanmiddag.
1: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

4:03 in die rij begin met Sugar Babes, Push the Button, toe gaat Rihanna Nel met Timbuktu en ook Lady Gaga soepas met Alejandro. Nou kon ek myself nie help nie, ek kon myself nie keer nie, want ek het myself nou so ingechat met al die speciale aanbiedinge by Blockman the Butcher Home of Bacon, dat ek toe nou hier deurgestap het en vir my van die goeders gekoop. Nou wil ek bieg, ek het vir my van die skouer chops het ek weggesteek hier onder ander vleis, so dat ek tenminste een pakkie daarvan kon vat. So ek het vir my skouer chops gekoop, ek het die bacon gekoop, ek het die vark sterkies gekoop, ek het hulle nou probeer, nog nooit een gebraai nie, maar ek het hulle vanavond braai, en dan het ook die ribs gevat, die belly rib stikkies, en bacon and cheeseburger patties, en dit alles, saam met die sakkie, die plastiek sakkie, waar het nog alles, vir R303.55, dis verskrikkelijk, man, jy kan nie geloof so klomp vleis van net R303 nie. Dis wat jy ook kan kry by Blockman the Butcher Home and Bacon, Home of Bacon liever, in 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. Hulle is nog oop tot 5:00 vanmiddag, so nie haas nie, as jy dalk op pad terug is van die werk af, kom stop hier en maak seker jy kry van hierdie speciale aanbiedinge.

It's a Jamie Lee Sexton run on Helderberg FM 93.6. Dis 14 minute net na 3. Ek hoop jy is besig om te hardloop na die naweek toe. Wel, die laaste paar minute en die laaste paar ure van hierdie week is definitief besig om uit te hardloop. Welkom by jou Subaru Afternoon Drive. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centre Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Nou baie om nou uit te sien vanmiddag op jou Subaru Afternoon Drive. In die heel eerste uur kondig ek daai wenner aan van The Grounds Meet in Delhi, se Guess the Cut en daai R1000 voucher wat weggegee gaan word. Ek praat ook met The Woods, meer spesifieke Destiny Woods, vanmiddag oor hulle nuutste song Let Me Know en hierso so voorsmaakie.

0: It's Timo ODV with Find A Way on Helderberg FM 93.6. Dit is 4:15 op hierdie vrijdagmiddag. Hierdie vrijdag wat nou al voel of hy het hele paar dae lang is. Dit voel nou al vir my van een woensdag af of het vrijdag is. Wel, dit is vandag amptelik vrijdag, wat beteken dit is tyd vir jou om jou deurpadtreffers deur te stuur. Jou versoek, jou request 021-100-6936 en jou request kan vanmiddag vir jou een wenner maak. Een wenner van een burger vir twee by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Deel eerste deurpadtreffers op pad net hierna.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
0: 17 minute na 4, goeiemiddag. Dit is tyd vir jou heel eerste teerpadtreffer op hierdie vrijdagmiddag. Hy kom vanaf Marco wat sê, Jan Willem, goeiemiddag. Met erfenisdag gister, braaidag ook gister, het ek het goed gedink om die volgende te versoek. Ek hoop jy het om. Die heel was fantastisch and the Soweto Gospel Choir, Our Heritage. What a great choice, especially to kickstart this weekend. If you've got an extra long weekend, good afternoon. Welcome to the show.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: toepaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Jy sit hier binne, ek voel het in my bloed.